Es un curdigna net, il bassist als Francis Dertschlin. Bun divertiment con la musica populara sün RTR.